0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

Het is donker in ons land en iedereen ligt te slapen. Slechts een oude uil zit nog op een tak. De sterren aan de hemel en de grote ronde maan. Een bakker ligt te slapen, maar buiten kraait de haan.

0: advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: ook deze. Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

De deur staat altijd open. Ik zal er altijd zijn. Was jij maar terug bij mij. De kogel in het geweer. De loop tussen mijn tanden. Ik wens je veel succes.

0: 1224. Weerbericht.
1: De nacht blijft droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland. Er waait een zwakke tot matige op de Wadden en boven het IJsselmeer vrij krachtige oosten tot noordoostenwind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met al snel veel zon. In het zuidoosten neemt daarna de bewolking toe. 'S Middags blijft het op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. In het zuiden komt er meer bewolking met mogelijk ook wat regen. Het wordt 23 tot 26 graden en er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer tot vrij krachtige oostenwind. Morgenavond is er vooral in het zuiden bewolking met kans op een bui. Namorgen krijgen we erg zomers weer met wel een toenemende kans op een paar flinke onweersbuien. Vanaf vrijdag wordt het dan weer minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: Komende uur hoor je deze hits.
1: Roze geur en maneschijn, zal het altijd voor ons zijn.
0: En deze.
2: Blauwe nacht, het geeft een fijn gevoel.
0: Maar ook deze.

0: betekent geen abonnement.
1: Geen moeilijke fratsen.
0: Geen moeilijke fratsen.
1: Gewoon puur genieten.
0: Puur genieten.
1: Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

als toen, door ons geschilderd in zacht groen. En op de muur nog het behang door ons gekozen. Dat behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat wij nog samen konden blozen? Vanaf dat jij bij mij toen bleef,

We waren jong en van elkaar, maar het geluk duurde een jaar. Bij een vreemde kamer waar we nu in leven. Het boompje voor ons huis werd groot, maar onze liefde is nu dood. Het stond niet in de brieven die we elkander schreven. Nu liggen wij hier hulpeloos, jij die toch voor een

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester van Kenskov spreekt van een nacht van terreur. Volgens hem zijn ongeveer 40 lichamen gevonden en worden er nog mensen vermist. Haiti kampt al jaren met steeds zwaarder wordend bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 1500 mensen door om. De eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. In totaal bezochten ruim 1,56 miljoen bezoekers het eiland, 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs.
3: Lekker eigenwijs.
0: Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
3: Karakter.
0: De zender met sfeer.
3: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
3: Piratenhit.
2: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4. Ah!

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piraten hits.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Vandaag is het in Nederland vrij zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 23 à 26 graden. Er waait een matige oostenwind die aan zee soms vrij krachtig is. Vanavond blijft het droog en vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen, woensdag, begint zonnig. In het zuiden is meer bewolking aanwezig en kan een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanaf donderdag wordt het vooral in het zuidoosten tropisch warm en neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvalliger. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224.

Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden

0: 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen, komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

Radio NL. Q-Music. 100% NL. 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: 1024 weerbericht.
1: Vandaag is het in Nederland vrij zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 23 à 26 graden. Er waait een matige oostenwind die aan zee soms vrij krachtig is. Vanavond blijft het droog en vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen, woensdag, begint zonnig. In het zuiden is meer bewolking aanwezig en kan een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanaf donderdag wordt het vooral in het zuidoosten tropisch warm en neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvalliger. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

0: of 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na politieonderzoek blijkt dat de oorzaak van de brand die de Amsterdamse Vondelkerk in de nieuwjaarsnacht verwoestte onduidelijk blijft. Volgens de politie kan er niet bewezen worden dat er sprake was van strafbare feiten en ook de vraag hoe de brand kon ontstaan blijft onbeantwoord. Door het ontbreken van tactische sporen is het onderzoek doodgelopen. In januari werd voor het herstel van de kerk €250.000 opgehaald. Het Belgisch-Nederlandse spoorbedrijf European Sleeper is van plan om vanaf het voorjaar van 2028 met een nachttrein van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen in Denemarken en Malmö in Zweden te gaan rijden. Volgens het bedrijf groeit het netwerk snel en de verbinding naar Scandinavië zou een logische volgende stap betekenen. Maar voor het zover is, wordt eerst een verbinding tussen België en Barcelona gerealiseerd. Wat Scandinavië betreft, de trein zou dan 's avonds om 7 uur vertrekken en de volgende ochtend om 10 uur in Malmö aankomen. Volgens Feyenoord-supportersgroep Rotterdam Radicals viel het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd met SC Cambuur afgelopen zondag wel mee. Op sociale media schrijft de groep: mensen in het thuisvak kregen wat rook binnen, hoorden wat knalletjes. Een enkeling zal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet dood van, aldus Rotterdam Radicals. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar de familietribune gooiden. Zondag raakten 7 Cambuur-supporters gewond. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kepler passeerde maandag 1 vrachtschip de belangrijke zeestraat tegenover 6 op zondag. Voor de oorlog voeren er dagelijks ongeveer 130 schepen doorheen. Reders mijden het gebied vanwege aanvallen, blokkades en dreigende inbeslagnames. De Verenigde Staten zeggen inmiddels 71 schepen te hebben teruggestuurd. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het is grotendeels zonnig, al heeft het zuidoosten van het land ook met bewolking te maken. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen start de dag vriendelijk met wat zon- en wolkenvelden. Plaatselijk kan bewolking voorkomen en bestaat er kans op een bui. In de middag ziet het er naar uit dat het droog blijft en wisselen wolken en zon elkaar af. De thermometer tikt de 23 tot 26 graden aan. De wind zit in de oost- tot zuidoosthoek. Donderdag wordt het weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden. De dag start met wat zon en droog, maar later ontstaat er wat bewolking en plaatselijk kan een bui vallen. In de middag en avond ontstaan onweersbuien en daar kunnen pittige exemplaren bij zitten. Ook vrijdag blijven de buien een hoofdrol spelen. Daarmee wordt de warme lucht naar het oosten verdreven. De temperatuur doet een stapje terug. Bij een zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Maar tussen de buien door zal de zon zich zeker laten zien. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Er gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
3: Alleen maar hits draait.
4: Dat gerucht klopt.
1: Radio 1224.
5: Radio 1224.nl.

0: keuze.
1: Hey speelman, speel op je tamboerijn. Voor de vogels en de dieren, voor de mensen groot en klein.
0: Maar ook deze.

0: of 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: ook deze.
1: Zeven lange dagen maakt een lange week. Zeven lange nachten maakt mij zo alleen.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Hoge Raad moet het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend afwijzen. Dat adviseert de advocaat-generaal. In 2022 werd H. door de rechter tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor 1 moord in de Scheveningse Bosjes en 2 moorden op de Limburgse Brunsumer Heide. H. zou volgens zijn advocaat in een psychose de moorden hebben gepleegd. Volgens het Hof was H. verminderd toerekeningsvatbaar, maar niet helemaal. De slachtoffers waren een 56-jarige man, een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. In de mails worden mensen aangespoord om op een link te klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishing-mails? Vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Er wordt op de link geklikt omdat het om een terugbetaling zou gaan, maar in werkelijkheid worden mensen opgelicht. Komende zondag is er geen uitpubliek welkom bij de eredivisiewedstrijd tussen SC Cambuur en FC Twente. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters van afgelopen zondag in Leeuwarden, waarbij 7 mensen gewond raakten, ligt aan deze beslissing ten grondslag. Cambuur en de plaatselijke driehoek zeggen meer tijd nodig te hebben voor een evaluatie van de gebeurtenissen en het nemen van eventuele extra veiligheidsmaatregelen. Sinds de grote intocht van voornamelijk veel Marokkanen in de Spaanse exclave Ceuta is de Spaanse Nationale Veiligheidsraad onder leiding van premier Pedro Sánchez bijeengekomen. Er is op verzoek van de leider van Ceuta, Juan Vivas, een taskforce in het leven geroepen om de problemen aan te pakken en de verschillende instanties te stroomlijnen. De Spaanse minister van Regionale Zaken, Ángel Víctor Torres, leidt de taskforce. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
4: Let's go!
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
4: Radio 1224.
0: Radio 1224. Tijd voor piraten hits.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal.
2: Overal.
0: Altijd.
2: Altijd.

0: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.
1: Altijd.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen start de dag vriendelijk met wat zon en wolkenvelden. Plaatselijk kan bewolking voorkomen en bestaat er kans op een bui. In de middag ziet het er naar uit dat het droog blijft en wisselen wolken en zon elkaar af. De thermometer tikt de 23 tot 26 graden aan. De wind zit in de oost- tot zuidoosthoek. Donderdag wordt het weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden. De dag start met wat zon en droog, maar later ontstaat er wat bewolking en plaatselijk kan een bui vallen. In de middag en avond ontstaan onweersbuien en daar kunnen pittige exemplaren bij zitten. Ook vrijdag blijven de buien een hoofdrol spelen. Daarmee wordt de warme lucht naar het oosten verdreven. De temperatuur doet een stapje terug. Bij een zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Maar tussen de buien door zal de zon zich zeker laten zien. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
3: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

komende uur hoor je deze hits. So fly.

waarschuwen. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

was een man genaamd Balthazar. Hij was een Samson zonder haar. Hij leefde in een kikkerland, ergens aan het Noordzeestrand.

0: www.p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. Gisteren werd langs de N97 in On High ook een lichaam aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om het 5-jarige kind gaat. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, heette hem op een drukbezochte persconferentie welkom. De afgelopen 4 weken is er volgens de Jong gepraat met de oud-trainer van onder andere Barcelona over ambitie, speelwijze, inhoud en tactisch vermogen. Xavi Hernandez is de derde keus van de KNVB. Pep Guardiola en Arne Slot bleken niet beschikbaar. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. Na het ongeval gisteren moesten 16 mensen naar het ziekenhuis, waaronder de bestuurder van de bestelbus en de bestuurder van de touringcar. De school van de leerlingen heeft laten weten dat 2 leerlingen nog in het ziekenhuis liggen en de rest weer thuis is. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Otto zou dit bedrag niet op een rechtmatige manier hebben verdiend en werd in 2018 veroordeeld tot 6 jaar cel voor bedreiging, afpersing en witwassen. Die zaak loopt nog in hoger beroep, maar voor de ontnemingszaak maakt dat niet uit, want volgens de rechter zijn de feiten bewezen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender. Maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio.

0: 104 weerbericht.
1: Vanavond blijft het droog en er is weinig bewolking en er staat een zwakke tot matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied waait het harder met mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 11 graden in het noordoosten en 16 in het zuidwesten. Er staat weinig wind. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en dan staat er een matige wind uit het oosten. Donderdag is het ook warm, maar dan neemt de kans op onweersbuien toe. En vanaf vrijdag daalt de temperatuur wat en wordt het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
2: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd Piraat Hits.
2: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: En deze.
1: It was holiday again. I was searching for some pleasure. Ramona, te quiero.
0: Maar ook deze.
2: Maar een vrijgezel die gaat pas slapen als hij alle sterren heeft gezien.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: bevallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
1: Ja, toch!
0: Dit is Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

0: Volle Hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: deze.
1: Geen woorden.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. In Hoogwoud zijn twee doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. Een passant zag een overleden persoon buiten bij het huis liggen en belde de politie die nog een tweede lichaam vond. Er wordt in en rond het huis in buurtschap De Gouwe bij de Noord-Hollandse plaats onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar de politie zegt geen enkel scenario uit te sluiten. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Deze afspraak komt na aanleiding van recente acties met tractoren bij demonstraties van boeren tegen de stikstofplannen. In de staart van een file die was ontstaan door dat protest vond een dodelijk ongeluk plaats waarbij twee mensen omkwamen. Volgens justitieminister Van Wil is demonstreren een grondrecht, maar iets anders dan de snelweg of het spoor onveilig maken. In een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis. Dat ligt voor de kust bij de hoofdstad Athene en daar is de grootste marinebasis van het land, maar die is nog niet in gevaar. Het vuur is lastig te bestrijden omdat het in een ravijn woedt. Er zijn blusvliegtuigen en blushelikopters ingezet, net zoals veel brandweerlieden en vrijwilligers. Het is in Griekenland al weken droog en heel warm, dus het risico op meer natuurbranden blijft groot. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

goeiedag, hier Willems de Molder van Bovoitoch. En ik moet u zeggen, ik luister op altijd naar Radio 12 BVA. Mooi ook doen.

0: Radio 1224. Joop Ruitenbeek.
1: Verder

0: dan het geluid. Goedenavond, Joop Ruitenbeek.
1: Tweede poging. Nee, dat gaat altijd goed meestal, hè. Ja. Goedenavond. Het is iets kwart over negen. Precies later, ja. Iets later. Ruitenbeek even hier op Radio 1224. Alweer de 25e vandaag, hè. Voor je tweede september. Voor je tweede is Oud-Lunnissendag. Even wat plaatjes draaien. Komt allemaal goed, hè. Je kan reageren, weet je.

verzoekservice staat los, dus dan kan je reageren. Radio1224.nl kan je reageren. Anders ga je even whatsappen met je weegmachine die bijna iedereen hebt. Ja, sommige mensen niet. Gert hebt er een. 06-126-55238 is het whatsappnummer.

moet dak in, dak uit mijn best door doen. En jij zet mij op noodranson, maar in die fles zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken mij te weigeren in te schenken?

Lekker waard. En geef mij de wodka, Anoushka. Lekker, hè? Ja, proost, proost, proost ermee, proost. Proost, goedenavond, 12-2-4-21-20. En Joop Ruiterbeek bij je tot uur 11, half 12. En Jefferson Airplane.

Eens in de 100 jaar staat er een discjockey op met unieke grappen, een mooie stem en de perfecte platenkeus. Tot die tijd moeten we het doen met figuren als...

je nog? De man die een lage wal raakte, hè? Hans de Boy. Ja. Was hier een stukje in de krant, nou, daar was niet veel van over meer, hè? Alles was opgesnopen en gezopen. Doe maar zeggen, hè? Ja. Goedenavond ook, George. God zeg, doe even een plaatje. Donnie Parton is overleden. Doe even een plaatje ter nagedachtenis. Ga ik even doen, George. Nou, met George van Dongen, dit is Dolly Parton en The Code of Many Colors.

0: Dolly Parton. Nummer ken je ook wel van Mieke, hè? Bontjassen. 80 jaar is geworden, rip. Ja. Bij deze dan, hè? Even tegen haar dag, dan is George. Die kan ook wel eens werkelijkheid worden. Het is 3 meter Peter hier op Frans 4. Ga even huiveren, richting 9:30. Goedenavond.
1: Ik ben waarschijnlijk de allerlaatste eterpiraat. Al urenlang zul je de FM-band af en heb nog geen enkel station gehoord.

uitzenden niet mocht op de 3-meter band. Maar ja, zolang de samenwerking tussen ons en onze collega's wel goed bleef, bleef de RCD ook wel weg. Hij werd af en toe wel eens een piraat gepakt. Maar in verhouding tot het zeer grote aantal

gebeurde om 3 uur in de nacht. Opeens rinkelde mijn telefoon en terwijl ik mij slaperig met mijn naam meldde, hoorde ik een opgewonden stem die me vertelde dat ergens in mijn stad een piratenoorlog was ontstaan. Doordat de ene amateur de andere geen gelegenheid had gegeven ook zijn uitzending te doen. En toen hoorde ik aan de andere kant van de lijn een enorme knal. En de telefoonhoren die tegen de muur al botste. Ik begreep er niets van en schreeuwde: wat gebeurt er bij jullie? Geef antwoord alsjeblieft. Ik dacht aan alle onderlinge pesterijen van de laatste tijd. En vooral aan de RCD, die in alle dagbladen had aangekondigd dat we allemaal zouden worden opgerold als we zo door blijven gaan. Toen lachten we er eigenlijk om en dachten: zover kan het toch nooit komen. Dat dacht ik ook, tot voor enkele uren. En terwijl al het tumult nog naklinkt in mijn oren, realiseer ik me dat er iets gebeurd is waarin ik niets meer kan veranderen.

0: als jullie zo doorgaan, is er geen houden meer aan. En trekt straks Hulversum toch nog aan het langste eind.
1: Dit zijn de helden van 12-2-4.

soms weg, ja. Ik sta hier. De man uit Leeuwarden, Leeuwarden. Ja, Leeuwarden noemen ze wij gewoon in Nederland, maar in Friesland noemen ze Leeuwarden. Leeuwarden, ja. Robbie, de laatste trein hier op 12:04. Goedenavond, Ronald. Ik zag een verzoekje gelezen, ga ik zo even draaien voor je. Komt helemaal goed voor Robert Long. Ja, dat komt goed, hè. Eerst even Eddie Grant uit 1983. Boosje geleden, ja.

0: van de Beatles natuurlijk, hè?
1: Hey Joe, van de Beatles.
0: Een hele aparte persiflage in het Nederlands van de heren van de WC Experience. Hey yo, yo, yo.

sterren van vertrouwen. Ik ga even een ander plaatje draaien met drukwerk. Nee joh, hou eens op. Nee, nee, die niet, moet ik niet hebben. Ik moet deze hebben hier. Hou op, joh. Even kijken, waar gaan we nou? Ik geef jouw plaatje op, Ronald.

Er staat bij drukwerk, maar ik wil alleen per naam zingen, dus ik weet ook niet. Er is altijd wel iemand. Is even voor jou, Ronald, te verzoeken. Robert Lang, hier op 12-2-4.

0: Hij kan het doen als hij fluit, hè? Ja, ja, ja. Door Robert Long, de man die ook een poosje nog in Edeveen gewoond heeft, hè? Je vlak in de buurt, hè? Nog geen 5 kilometer vandaan, hè?
1: Dit is 12-12-12-2-4.

The Cats in a Cradle, door heel wat artiesten uitgevoerd. Ook deze mannen. Ugly Kid Joe, hier op 1224. Je hebt hem ook van meneer Kees. De Cats hebben hem zelfs opgenomen. Ja, kan je nagaan, hè. Uit Nederland vandaan, ja.

0: op aard sinds lang geleden.
1: Minstril, ja. Eduard van Haren zijn hier op de Amstel 4 en op naar 10 uur en het nieuws van 10 uur. Ja, dan krijg je ook nog op je al die ellende over je heen gestort. Vind je dat leuk? Nee, niet.
2: En door.
1: Ja, rustig. Even een stukje viool spelen heb ik zin in. Weet je dat niet?

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. In Hoogwoud zijn 2 doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. Een passant zag een overleden persoon buiten bij het huis liggen en belde de politie die nog een tweede lichaam vond. Er wordt in en rond het huis in buurtschap De Gouwe bij de Noord-Hollandse plaats onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar de politie zegt geen enkel scenario uit te sluiten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Oh, lekker warm, hè?
3: De beste hits.

nummer, wel het bekendste nummer bijna van Dolly Parton. Hè? 80 jaar is er geworden. Maar ja, denk je er ook nog hier op Radio 12-2 natuurlijk. Hè? Ja, dat doen we wel eventjes. Er wat meer nummers voorbij komen de komende tijd natuurlijk. Hè? Goedenavond, 12-2-4. Welkom terug naar de klok van 10 uur. En wat Duits. Cora in het Duits. Christine in het Duits, ja.

kondig je hem aan, het is Duits. Er staat hier duidelijk bij, het is een Duitse plaat. Is geen Duitse plaat, nee. Nee. Zo jammer weer. Ben ik er eigenlijk alweer klaar mee natuurlijk. En dan ga ik gewoon eruit gooien en denk doei, doei. Ja, ja, pak gewoon wat anders. Give me a time. Dat was aan de jaren 80, 1983.

0: George Culture Club natuurlijk. Hè. Een heel aparte kop met een hoedje had hij op. Het was echt wel even wennen in de jaren 80. Hè. Want dat waren wij niet gewend. Nu wel natuurlijk. Hè. Nu wel, ja.
1: Luister goed. Het is even na tien. Dit is jouw Joop Ruitenbeek. Op 1224. Altijd piraten.

0: pas op de afstap. Nu kras ik zelf ook maar op, naar huis toe op de fiets. De stilte die nu overblijft, duurt eeuwig en kost niets.
1: Scheelt weer. De man uit Amsterdam, jij bent nog Tol Hansen. Nou, kom even zo'n plaatje, ik vind het wel heel erg. Verzin het maar, ik zou het niet kunnen verzinnen natuurlijk. Hè. Nou, een plaatje willen horen, moet je even doorgeven. Even een oudje van de buurtjes van Buten. Buurtjes van Buten had je volgens een LP van. Lubbert van Gogh al zeg maar zo'n dit nummer.
2: Ik heb een stuk land en nog aardig wat vee. Daar wou ik koe eens wat van vertellen. Want met al die koeien, die varkens en zo,

0: de katten en de haan. En de vrouwen die snauwt er nog hoog bovenuit. En dat geeft min te keer en het is altijd maar weer.
1: Maar...

En smargens dan bindt wie al vroeg wie de hand, wie zullen ook niet lang kunnen slopen. Vanwege het lawaai dat de koeien dan maakt, de varkens, de kippen, de schapen. Dan zegt wel de mensen geen leven zo best, zo rustig als dat van.

0: het varken zegt, wie min op de boerderijen, de katten en de haan. En de vrouwen die snoepen nog voor vanuit. En dat geeft min te keer en het is altijd maar
1: weer. Ojee, ojee. Ja, ja, en je moet opletten, als je niet oppast over 50 jaar, dan moet je gewoon naar de dierentuin toe om die beesten te zien. En dan is alles weg hier in Nederland. Ja, dat is onvoorstelbaar.
2: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.
1: Even fietsen, stukje fietsen, jongens. Licht dan. Ja, achterlicht er ook. Kom maar, daar gaan we.

je kan overal rijden. Hé, lekker. De fiets. Tegenwoordig moet je wel een helm op. Als je een elektrische fiets hebt, moet je een helm op. Al de val je. Ik heb ze niet liggen. Plassenbloed.

typische sound van de Heikrekkers. De Heikrekkers waren dit ook natuurlijk in het Duits. Hè? Ik vergeet je niet. Ze hebben hem ook nog in het Nederlands gemaakt. Ja, ook nog.

Dit is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.

0: is anders.
1: Hij is anders gaar, dit is origineel. Trouwens, wist je dat? Joost is anders gaar, origineel is van Pater Beschroen in Amersfoort natuurlijk, hè? Ja, deze is echt origineel. Lawine Boys hebben hem gewoon nagemaakt, hè? Iets moderner, iets nog sneller, ja. Maakt niet uit. Connie van der Bos hier op 12.24 richting 10:30. Ik ben er heel veel bij, hè.

Peter de Haan, jouw blauwe ogen. Ja, blauwe ogen. Ja. Even een oudje van de BG's gaan we draaien. Even nog. Ik heb nog een verzoekje voor George straks ook nog. John Fogerty. Gaan we ook even opzoeken. Dan is het goed.

Je Fogarty. John Fogarty, even voor Verdomme. Verdomme. Moet niet naar bed toe. Ja, ik stop om 11 uur. Dagen zijn geteld, jongens. Weet je dat wel? De dagen zijn geteld. 12, 2, 4 en Ruitenwijk bij je. Van het nieuws van 11 uur.

0: half twee.
1: Zo is dat. Je krijgt van mij het nieuws en ik wens iedereen wel rust. Hè. Morgen gezond natuurlijk. En misschien tot morgenmiddag 3:00, hè, middagmatinee. Met ondergetekende. De rust.
0: En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is 1224. Altijd Piraten Hits. Het komende uur hoor je deze...

0: dagen.
1: Maar ook deze.
2: En als ik oud moet worden, dan alleen met haar.
1: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: 104
1: weerbericht.
2: Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 11 graden in het noordoosten en 16 in het zuidwesten. Er staat weinig wind. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en dan staat er een matige wind uit het oosten. Donderdag is het ook warm, maar dan neemt de kans op onweersbuien toe. En vanaf vrijdag daalt de temperatuur wat en wordt het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hallo, hallo, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world on

Cheers, u bent afgestemd op Studio B. De plaat gaat de ronde voor alle luisteraars en alle amateurs. Speciaal voor de zieken en oude vandaag die ik sterkte toewens. Ik hoop op een goede ontvangst. Als er een amateur zit voor een rapport, komt er maar uit. Ik luister.

0: deze.
1: Ik wil tonnen voor jou gaan verdienen. Oh Christina, oh Christina.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
2: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.